0: Insight.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan N'Goy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd te kort rijk. Ik had jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. En Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. Het weer, veel zon vandaag en warm, 24 tot 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintham en Afritkerk Driel 7 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. De weg is dicht tot Knoopend Everdingen en dat de komende weken. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
2: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
4: Salah! Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
2: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorinchem en Everdingen. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Dat is wettelijk wel verplicht, blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Volgens de weersverwachting kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Het weer bij ons, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Leende 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file. Komt ook omdat de A27 dicht is van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Gorkum en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. Er staat 8 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hank. Verkeer rijdt dus het beste om via Den Bosch al, hoewel er staat een file op de A59. Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en afrit Heusden. 9 kilometer file, een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier, elke dag.
4: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
4: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
3: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
3: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
7: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners van het Groningse aardbevingsgebied, meldt ombudsman Van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde van zijn zaak. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. En bij een explosie en een brand in de grootste aardgasterminal van Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden nog vermist, zegt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. Het weer, zon en wat bewolking, het wordt 24 tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Hintalm en Waardenburg. En dat komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knopend Gorkum 9 kilometer stilstaand verkeer. Tot 17 juli is tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht de weg dicht. Op de A16 Belgische grens Rotterdam 15 kilometer file. Daardoor ook tussen Alfred Rijsberg en Dordrecht. Door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam 5 kilometer stilstaan bij Alfred Numansdorp. De weg is weer vrij. Op de A50 Zonzeel richting Den Bosch staat nog steeds die kapotte vrachtwagen tussen Waspik en Afrit Heusden, een file van 11 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray
3: 90.2 FM.

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
4: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
3: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
3: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer. Tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide van Maastricht naar Eindhoven 12 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En er staat een file op de A59. A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk-Oost 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven, 4 kilometer file bij knooppunt de Hoogt. En op de N65 Tilburg-Den Bosch bij afrit Kromvoort 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Op een enkele lokale bui na is het zo goed als overal droog gebleven. De temperatuur die is gedaald naar zo'n 19 à 20 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld door enkele stapelwolken. Er kan een enkele onweersbui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een zwakke wind uit de noord-noordoostelijke richting en de middagtemperatuur komt uit op zo'n 32 graden. En het is opnieuw broeierig warm.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenden 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg 13 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer stilstaand verkeer. Door werkzaamheden is de weg dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke dag, ook voor jou.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
6: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Iemke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor je prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Op een enkele lokale bui na is het zo goed als overal droog gebleven. De temperatuur die is gedaald naar zo'n 19 à 20 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld door enkele stapelwolken. Er kan een enkele onweersbui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een zwakke wind uit de noord-noordoostelijke richting en de middagtemperatuur komt uit op zo'n 32 graden. En het is opnieuw broeierig warm.
2: Omroep Venray tipt. Hem hier. Elke dag.
0: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Hij stond al langer onder druk om te vertrekken. Starmer zegt dat hij aanblijft tot er een opvolger is. Als grote kanshebber wordt oud-burgemeester Andy Burnham van Manchester genoemd. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de Stille Oceaan. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 200 mensen om. Mensenrechtenorganisaties noemen het executies. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De uitbraak is volgens artsen nog lang niet onder controle. Het weer, veel zon, alleen wat sluierwolken en 27 tot 32 graden.

0: Dit is Omroep Venray.
1: What

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij Rijkswaterstaat is het hitteprotocol ingegaan. Weggebruikers met pech worden zo snel mogelijk naar een veilige plek met voorzieningen gebracht. De Noord-Limburgse punkband De Heideroosjes gaat begin volgend jaar weer toeren. En een motorrijder is gewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen op de N279 in Mijl.
0: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. Rijkswaterstaat heeft vanwege de hoge temperaturen het hitteprotocol ingesteld voor Limburg en Noord-Brabant. Weggebruikers die met pech stranden worden zo snel mogelijk naar een veilige plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Het protocol moet voorkomen dat mensen te lang op heet asfalt moeten wachten. De temperatuur van het wegdek liep vandaag op sommige plekken al op tot boven de 38 graden. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten extra water mee te nemen. Pinkpop 2026 is gisteravond afgesloten met een optreden van de Foo Fighters. Op opnieuw een warme festivaldag genoten duizenden bezoekers gisteren van optredens van onder andere Bente, Jongbloed en Direct. Het festival is ondanks de hitte zonder grote problemen verlopen. Festivaldirecteur Tirsa Kreuzer daarover.
1: Ik denk dat we altijd goed voorbereid zijn op dit soort scenario's. Heb ik extra ingezet op extra overkapping en water voor iedereen. En onze bezoekers zorgen heel goed voor zichzelf. Ze hebben allemaal zonnebrand bij zich en een petje of een roze pinkpophoedje. Dus volgens mij is het heel goed gegaan. En nogmaals, ik kijk gewoon met heel veel trots terug op deze editie.
0: Ook de hoogmis van het zuiden zorgde voor een flinke dosis Limburgse trots op het terrein in Landgraaf. Met zon, muziek en volle festivalweiders kwam daarmee een einde aan 3 dagen Pinkpop. De Limburgse punkband De Heideroosjes gaat volgend jaar weer op tournee. Dat maakte de band bekend via sociale media een dag na een verrassingsoptreden tijdens die hoogmis op Pinkpop. De formatie keert terug in een nieuwe samenstelling met een nieuwe bassist en drummer. Het optreden in Landgraaf gisteren tijdens die hoogmis van het zuiden was het eerste sinds het vertrek van voormalig bassist Fred H. De kaartverkoop voor de tour start overmorgen. Treinreizigers moeten de komende weken rekening houden met vertragingen en vervangend busvervoer. Door werkzaamheden rijden er vanaf aanstaande donderdag tot en met zondag geen treinen tussen Roermond en Eindhoven. Ook op de Maaslijn vallen op die dagen door werkzaamheden treinen uit tussen Roermond, Venlo en Nijmegen. Arriva en de NS zetten bussen in. In juli volgt opnieuw hinder als de Maaslijn tussen Blerik en Nijmegen ruim een week buiten dienst is.
2: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
3: Omroep Venray.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 34-jarige man is aangehouden voor een steekpartij in Roermond gisteravond. Hij heeft zichzelf gemeld bij de politie. Bij Rijkswaterstaat is het hitteprotocol ingegaan. Weggebruikers met pech worden zo snel mogelijk naar een veilige plek gebracht, zoals een tankstation. En de Noord-Limburgse punkband Heideroosjes gaat begin volgend jaar weer toeren.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen waren een flinke zonnige periode afgewisseld door enkele stapelwolken. Het is droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 27 à 28 graden. Er stond maar weinig wind. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn stapelwolken afgewisseld door zonnige perioden. Er zou een enkele onweersbui kunnen vallen, maar de droge perioden hebben de overhand. Het wordt maximaal zo'n 32 graden en het voelt broeierig warm aan.
2: Je radio staat weer aan.
3: Omroep Vendraai.
2: Elke dag.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 34-jarige man is aangehouden voor een steekpartij in Roermond gisteravond. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Bij Rijkswaterstaat is het hitteprotocol ingegaan. Weggebruikers met pech worden zo snel mogelijk naar een veilige plek gebracht, zoals een tankstation. En momenteel heeft Meersen nog een interim burgemeester, maar wat de nieuwe coalitie betreft heeft de gemeente begin volgend jaar een nieuwe vaste burgemeester.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de centrale bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstellingen ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
6: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Afgelopen nacht is een 34-jarige man aangehouden in verband met de steekpartij gisteravond in Roermond. Dat gebeurde nadat de man zich had gemeld op het politiebureau. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij de steekpartij raakte een 31-jarige man gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte sloeg na de aanslag op een fatbike op de vlucht. Bij Rijkswaterstaat is het hitteprotocol ingesteld voor Limburg en Noord-Brabant. Weggebruikers die met pech stranden worden zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Het protocol moet voorkomen dat mensen te lang wachten op heet asfalt. De temperatuur van het wegdek is vandaag op sommige plekken al meer dan 38 graden. Rijkswaterstaat adviseert dan ook automobilisten om extra water mee te nemen. Eet- en theehuis Marisha in Maastricht is voor een jaar op slot. Meestal duurt een dergelijke sluiting een half jaar, maar de burgemeester vindt een jaar beter, omdat het pand al een langere periode is gebruikt voor de verkoop van drugs. Ruim een week geleden vond de politie bij een inval een halve kilo softdrugs in het theehuis. Er is toen een 45-jarige man uit Lanaken opgepakt. Meersen wil volgend jaar een nieuwe burgemeester hebben. Dat staat gemeld in het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie, meldt Streekomroep Heuveland vandaag. Op dit moment is Jacques Niederer waarnemend burgemeester. Hij is vorig jaar door de gouverneur benoemd omdat Meersen door een roerige politieke tijd ging. Redacteur Pim Kleber van Heuveland vandaag.
1: Het idee was dat er al eerder een vaste burgemeester zou komen, maar door de verkiezingstijd werd dat opgeschoven, omdat namelijk tussen die verkiezingen mocht geen burgemeestersbenoeming plaatsvinden. Nou, de nieuwe partijen, de coalitiepartijen, willen nu in het najaar de procedure starten en dan in het eerste kwartaal van 2027 moet dan die nieuwe burgemeester er zijn. Ja, daar zeggen ze ook zelf van dat dat ontzettend ambitieus is, maar het is wel de doelstelling van de nieuwe coalitie.
0: De Noord-Limburgse punkband Heideroosjes gaat begin volgend jaar weer toeren. Dat heeft de band bekendgemaakt op hun website en socials. Er staan onder meer optredens gepland in Eindhoven, Maastricht, Gent en Antwerpen. De band met zanger Marco Roelofs verraste gisteren op Pinkpop met een optreden na maandenlange stilte. Begin vorig jaar namen ze afscheid van hun bassist van het eerste uur, nadat deze was gearresteerd op verdenking van bezit en verspreiding van kinderporno. De band gaat nu verder met een nieuwe bassist en een nieuwe drummer. Het weer, zonnig, een beetje wind en tropisch warm bij een temperatuur van zo'n 32 graden. En zo warm blijft het ook nog een groot deel van de avond.
2: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier, elke dag.
3: Dit is deze hele week, het 90-2-idee.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 34-jarige man is aangehouden voor een steekpartij in Roermond gisteravond. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Op het Kenjar-OLS komende vrijdag in Melick worden extra maatregelen genomen tegen de hitte. En de veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op Facebook een platform gelanceerd over hoe en wat je kunt koken bij stroomuitval.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met de oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de hitte worden evenementen afgelast of aangepast. Veel hardloop-, fiets- of wandelevenementen zijn al geschrapt. Andere evenementen nemen extra hittemaatregelen, zoals bij de TT in Assen en Veteranendag in Wageningen. Nu de Britse premier Starmer vertrekt, wil Andy Burnham hem opvolgen als Labour-leider en als premier. De populaire Burnham won onlangs een zetel in het Britse parlement. Daardoor maakt hij nu kans op die positie. Het Nederlandse elftal heeft bij het aankomende duel tegen Tunesië voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. Het is de Mexicaanse Katia Garcia. Zij is de derde vrouwelijke arbiter ooit die fluit op een WK voor mannen. Het weer, veel zon, 27 tot 32 graden en morgen verandert er weinig.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land veel vertraging bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Dan heb je 25 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noordeloos doe je er een kwartier langer over. Op de N260 van Tilburg naar Baarle-Nassau heb je tussen Dongen en de aansluiting met de A58 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een zorgcomplex in Valkenburg is vanmiddag brand uitgebroken. Een aantal inwoners in het gebouw is overgebracht naar een veiliger gedeelte. Op het Kenjer OLS komende vrijdag worden extra maatregelen getroffen tegen de hitte. En de veiligheidsregio Limburg-Noord is op Facebook een platform gestart met tips over hoe en wat te koken bij langdurige stroomuitval.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag zaterdag in Den Haag extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Dan de N256 Goes-Zierikzee in beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
4: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Overstegen met het L1 Nieuws. Afgelopen nacht is een 34-jarige man aangehouden in verband met de steekpartij gisteravond in Roermond. Dat gebeurde nadat de man zichzelf had gemeld op het politiebureau. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij de steekpartij raakte een 31-jarige man gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte sloeg na de aanslag op een fatbike op de vlucht. Eet- en theehuis Marisha in Maastricht is voor een jaar op slot. Meestal duurt een dergelijke sluiting een half jaar. Maar de burgemeester vindt een jaar beter, omdat het pand al een langere periode is gebruikt voor de verkoop van drugs. Ruim een week geleden vond de politie bij een inval een halve kilo softdrugs in het theehuis. Er is toen een 45-jarige man uit Lanaken opgepakt. Meersen wil volgend jaar een nieuwe burgemeester hebben. Dat staat gemeld in het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie, meldt Streekomroep Heuveland vandaag. Op dit moment is Jacques Niedere waarnemend burgemeester. Hij is vorig jaar door de gouverneur benoemd omdat Meersen door een roerige politieke tijd ging. Volgens de coalitie is de rust weer weergekeerd. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer een half jaar. Bij Rijkswaterstaat is het hitteprotocol ingesteld voor Limburg en Noord-Brabant. Weggebruikers die met pech stranden worden zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Het protocol moet voorkomen dat mensen te lang moeten wachten op heet asfalt. De temperatuur van het wegdek is vandaag op sommige plekken al meer dan 38 graden. Rijkswaterstaat adviseert de automobilisten dan ook om extra water mee te nemen. De Veiligheidsregio Noord lanceert op Facebook een platform om te koken als er geen stroom of gas is. De inspiratie voor dit zogenoemde rampzalige kookboek komt van de Veiligheidsregio Rijnmond, meldt Omroep Venlo. Op het platform kan iedereen tips geven en ervaringen delen over koken zonder stroom of gas. De eerste recepten zijn al op het platform gedeeld. Het advies van de Veiligheidsregio is om deze vooral uit te printen, want bij stroomuitval doet ook Facebook het niet meer. Het weer, zonnig, een beetje wind en tropisch warm bij een temperatuur van zo'n 32 graden. En zo warm blijft het ook nog een groot deel van de avond.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is de komende dagen dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. De A59 Zierikzee-Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk Centrum 20 minuten vertraging. En op de Zeelandbrug de N256 Goes-Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Richting Zierikzee heb je 40 minuten vertraging. En richting Goes is het oponthoud zelfs 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een zorgcomplex in Valkenburg is vanmiddag brand uitgebroken. Een aantal inwoners in het gebouw is overgebracht naar een veiliger gedeelte. Op het Kenjer OLS komende vrijdag worden extra maatregelen getroffen tegen de hitte. En de veiligheidsregio Limburg-Noord is op Facebook een platform gestart met tips over hoe en wat te koken bij langdurige stroomuitval.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 en op de A2 bij Den Bosch. Richting Utrecht loopt het daar vast. Tussen Vught en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide een half uur extra. En daardoor ook een half uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging. Je wordt daar de A15 opgestuurd, want de weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

Pandegar Ramatama Selamat Datang Pada Akara Kupin Goyang. Oftewel, goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Kupin Goyang. We maken er weer een lekker gezellig uurtje van. Al zullen de meesten denk buiten lekker op het terrasje zitten of achter in de tuin. Maar voor de luisteraars, we gaan gewoon door. Ik word vanavond ondersteund met mijn technicus Johan de Geloe. Mijn opvolger Rob komt net binnen. Ik zou zeggen, Rob, goedenavond, welkom. Goedenavond, ja. Die neemt het zo dadelijk van me over, want Rob moet ook een beetje meer aan de uitspraak wennen. Dus je zult me dadelijk weinig horen, maar ik hoop dat je toch veel plezier hebt. We zijn het programma begonnen met Jack de Nijs en de groep Woody en wel met het nummer Paulette. Nu gaan we verder met Jules de Freitas en Waarom treur je zo, mijn liefste?

Ja, goedenavond, dames en heren. Hier spreekt nu Rob. En dat was een plaatje van Beta Balaya Jua. En gezongen door Agnes Juano. Wij gaan nu verder met Ernie Bates. Een bekende Zuid-Afrikaanse zanger, liedjeschrijver en een muziekproducer. En dan doet hij ook nog, hij staat vooral bekend om zijn diepe baritonstem. Wij gaan luisteren naar Ernie Bates, Sing Your Way.

Ja, luisteraars, Albertino met Spijners IJs. Nu gaan we even verder met Abiono Serenades, Ayo Mama.

Ja hoor, dat was dan Dries Holte. We gaan verder met de Andy Tiedemann met Loyu Zubloem. En daar hoef ik verder niet over te vertellen, want dat is zo'n legendarische Nederlandse zanger en een gitarist die wereldwijd bekend staat als absolute peetvader van de inner rock. Als voorman van de spectaculaire de band de Tiedemann Brothers. Nogmaals, Andy Tiedemann met Loyu Zubloem.

Ja hoor. Cinemaro, een revival band, See Your Simple World. Een vrij rustig liedje. We gaan nu verder met Danny en Astrid Paris. Astrid Paris, zij is een Nederlandse zangeres, een zangdocent en een dirigent. Ze studeerde af aan de Hilversum en begeleidt tegenwoordig verschillende popkoren. En wat betreft Danny Everett, dit is een artiestennaam, Danny van der Rijt, uit Boksel. Hij is een zeer bekende zanger in de indie-rock en de countrywereld. We gaan voor hun draaien, Danny en Astrid Paris, True Love.

was Elvis Presley met No More. Ja, ik hoef hem eigenlijk ook niet meer in te leiden, want jullie weten zijn hele voorgeschiedenis en nageschiedenis. We gaan nu verder met Frank Ferreira. Frank Ferreira, of Ferrari noemen ze die. Hij werd geboren op 13 januari 1945 in 's-Hertogenbosch. In juni 2025 is hij op 80e leeftijd overleden in de Vlijmen, na een langdurige gevecht tegen de ziekte van Parkinson. We gaan luisteren naar Frank Ferrari, Singa Permal.

Ja hoor, dat was dan Heidi Diana Mafkan Diriku. Nou luisteraars, we gaan nu verder met de Fortunes. De Fortunes, you can't get your troubles.

0: Zo, dames en heren, dat was Jimmy Reeves. Ja, daar hoef ik ook niet meer zoveel over te vertellen. En even kijken wat er eigenlijk...
1: Het nummer was Roses Red
0: My Love. Roses Red My Love. Die heb ik eventjes niet kunnen terugvinden even hier. Maar we hebben het gezegd. We gaan nu verder met The Locomotions met Kita Tango. En ik wou jullie eventjes ook zeggen dat mijn uurtje ook voorbij is. Ik wou graag Jan van den Broek hartelijk bedanken dat ik hier mocht zitten, even op zijn plaats. En de technicus Johan, ook hartelijk bedankt. En luisteraars, ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze muziek. En ik probeer het zo goed mogelijk alles duidelijk uit te spreken. En ik zou zeggen, misschien tot de volgende keer en geniet van deze zomeravond.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf woensdag 12 uur geldt voor Limburg en Brabant code oranje. De weerwaarschuwing van het KNMI bij extreme hitte betekent dat mensen klachten kunnen krijgen zoals uitdroging en oververhitting. De brand in een zorgcomplex in Valkenburg is onder controle. De brand brak uit in de liftschacht van het voormalige klooster. En afvalverwerker Atero in Landgraaf moet 150.000 euro boete betalen vanwege schuld aan een dodelijk bedrijfsongeval 2 jaar geleden. De chauffeur van een shovel die bij het ongeluk betrokken was, krijgt een taakstraf.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
4: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
6: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog 1 goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
4: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is weer Country Time bij Omroep Venray. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van Country Roy. Waarbij aandacht voor uiteraard de country muziek, folk en dienst aanverwanten, zullen we maar zeggen. En ik wens je natuurlijk ook voor vanavond weer heel veel luisterplezier toe. En ik ga starten met een Australische zanger, Lee Kernaghan. Geboren in 1964. En je gaat luisteren naar Bare Essentials.

Elizabeth Cook met Times Are Tough in Rock and Roll. En deze Elizabeth Cook is een Amerikaanse countrymuzikante en radiopresentatrice. Ze is sinds haar debuut in 2000 meer dan 400 keer verschenen bij de Grand Ole Opry, ondanks dat ze daar geen lid van is. Er zijn veel mensen die een gat in de hand hebben, maar de volgende artiesten hebben een gat in hun zak zitten. Oftewel, Hole in My Pocket. Een originele song van Ricky van Shelton. Maar het wordt uitgevoerd door The Rides.

volgende nummer kun je best wel een klassieker noemen. En het komt van Freddie Weller. Een Amerikaanse rock'n'roll en country muzikant. Hij had zijn hoogst genoteerde single in 1969 met zijn debuutrelease van Games People Play. Maar ook dat nummer waar je nu gaat luisteren is best wel een bekend nummer van hem. Indian Lake.

Amber Digby, een zangeres die geboren is in 1980 in Nashville, Tennessee. En je hebt geluisterd naar een nummer uit 2006. If You Were Me. Brother Phelps is een country muziekduo, of dat was een country muziekduo uit Edmonton, de staat Kentucky. En bestond uit de broers Ricky Lee Phelps en Doug Phelps. Beide broers hadden zuidelijke rockband de Kentucky Headhunters verlaten. Je gaat luisteren naar Cinderella van het album Any Way the Wind Blows.

Don't Cry Joni, een zeer beroemde country hit uit 1975. Geschreven en gezongen door Conway Twitty als duet met zijn destijds 17-jarige dochter Joni Lee. Het nummer vertelt een verhaal van een meisje dat verliefd is op een oudere buurjongen. Maar hij wijst haar af omdat ze nog te jong is. Dit was trouwens een cover.

Midland met 14 Gear. En deze Amerikaanse counterband is opgericht in 2014 in Dripping Springs in de staat Texas. En de bandleden zijn Mark Wistrack, Jess Carson en Cameron Duddy. De volgende song komt van de Canadese zangeres Darlene Tulita met Covered in Dust.

Deze song behoeft natuurlijk weinig toelichting. Dat was Emmylou Harris met I'll Be Your San Antonio Rose uit 1994. En ik ga op de Franse tour met Anne Savoy samen met Linda Ronstadt. Oh ma chère petite fille. Oftewel, oh my dear little girl.

0: Je hebt achterin volgens kunnen luisteren naar Ed Burleson met No Tears van het album My Perfect World uit 1999. En daarna was het Eddie Raven, een zanger die geboren is in 1994. En het nummer kwam uit 1989. Island was de titel daarvan. Deze Eddie Raven was actief van 1962 tot 2018 en bracht nummers uit voor diverse platenlabels.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Omroep Venray.
0: En het is inmiddels ook alweer tijd voor de regionale line dance agenda. Op zaterdag 27 juni is er dansen in Vredepeel. In Dorpshuis de Loef aan de Johan van Stalbergweg nummer 4. Een line dance avond met DJ Hans en het begint om 19:30 s'avonds. Dan zondag 28 juni in Zomeren Eid in de Smelen. Sluis 13 aan de Landbouwstraat nummer 5. Ook een line dance middag met DJ Hans alweer. Aanvang 13:30 s'middags. Ik wens je veel dansplezier toe. Ik ga ook meteen afscheid van je nemen, want dat betekent dat Leo Everaerts alweer klaar staat met zijn Back to the Years of Rock'n'Roll. Dat begint om 8 uur na het nieuws. En om 9 uur na het nieuws kun je luisteren naar Johan Philipsen met zijn Time Switch. Ik wens je daarbij nog heel veel luisterplezier toe, uiteraard. Ik dank je voor het luisteren en ik hoop ook dat je genoten hebt van de gedraaide muziek. Heb je iets te melden of wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar countryrooi@omroepvenray.nl. Voor straks in ieder geval wel te rusten en ik hoop je natuurlijk volgende week maandag weer opnieuw aan de radio te treffen. Ik ga afsluiten met Armando Lopez met Sweet Lady. Tot volgende week maandag.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
7: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
6: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
8: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
6: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
10: Back to the years of rock and roll.

Welkom bij het Rock and Roll programma van Venray en Omstreken. Heerlijk die temperaturen, hè? 30, 32, 34, 36 graden deze week. En daar zitten wij in Limburg, dus dan kun je er misschien nog wel zeker van zijn dat nog een aantal graadjes hoger gaat worden. Houd je hoofd koel. Ja, er zijn er steeds meer die airco hebben en andere heerlijke dingen om daar verkoeld mee te raken. Dus blijf gewoon rustig. Het is wel zo dat ik heel benieuwd ben over een aantal weken, want dan loop ik weer de vierdaagse. Dat met nog een ander heel groot aantal Venraynaren. Ja, wat gaat dat worden? Toch niet vier dagen regen, want daar ben ik niet zo wild van. Maar ja goed, dat hebben we nooit in de hand, die weersvooruitzichten. Een heerlijk uurtje rock'n'roll. Je kunt met de beentjes van de vloer jagen. Als je dan toch in zweten bent, dan maakt dat toch niks meer uit.

Ja, je mag altijd onderdeel zijn van mijn programma. Schrijf dan een mailtje naar Back to the Years. @omroepvendraai.nl. Ik wilde bijna wetten nog zeggen, dat kan ook. Maar met de rock'n'roll heb ik het liever op dat adres. 3, 4, 5 plaatjes aanvragen en dan zie ik ze vanzelf binnenkomen. Ik begin eerst met een plaatje uit 1967 van Elvis Presley. Werd destijds geschreven door Jerry Reed. En ik kreeg een plaatje nummer 53 in Amerika. De getiteld Guitar Man. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a good

Het werd zo af en toe heel leuk gezongen door John Fogerty, want There's a Bad Moon on the Rise. En er werd ook als door hem een beetje scherend gezongen op de bühne. There's a Bathroom on the Right. Ja, dat is best wel een leuke detail over John Fogerty, die namelijk in 1969 Bad Moon Rising schreef en het verscheen op het album Green River. Ja, deze artiest is op 28 mei, is hij volgens mij 81 jaar geworden, moet even gauw spieken. Ja, volgens mij wel. Dan. En nog steeds, want ik heb wel begrepen dat hij nog op diverse popfestivals staat. Maar als je zo'n artiest bent. En ze hebben eigenlijk niet heel veel gemaakt. Een aantal albums die zijn er verschenen van Creedence Clearwater Revival. Maar ja, een van de betere en veel gedraaide plaatjes was toch wel deze single Bad Moon Rising. De Beatles, eventjes toch naar het album Yellow Submarine in 1966... kreeg af en toe dat ik mensen spreek op straat of in een winkel en die zeggen ja, af en toe de Beatles. En dan zeg ik soms van, het is geen echte rock'n'roll, maar het zijn wel de bands, samen natuurlijk met de Rolling Stones, die heel wat neer hebben gezet voor latere artiesten en toch wel wat teweeg hebben gebracht in de jaren 60, 70, 80. Ja, de Beatles dan iets korter, maar de Stones die zijn nog steeds volop bezig. Dus dat is wel hartstikke mooi. Even nog naar Guitar Man. Ik zei al, Jerry Reed die bracht de single ook uit in 1967. En daarna dus in datzelfde jaar werd er de cover gemaakt voor Elvis Presley. En verscheen volgens mij ook nog van het album The Unbelievable Guitar. En dat was dus ook van Jerry Reed. Dus Johnny Burnett. Nou, regelmatig laat ik hem voorbij komen, deze artiest. Ik heb in de komende weken ook Dorsey Burnett. Ga ik even uitzoeken of dat broers zijn, neven of andere familie. Maar deze kun je van genieten thuis, dat weet ik zeker. All by myself.

0: la bamboo.
1: Ja, kun je de bandjes dan nog op de vloer houden met dit soort muziek niet? Little Richard kwam uit een gezin van 16 kinderen en deed eigenlijk zijn jeugd al muzikale ervaring op als pianist in de kerk. Later bleek ook dat hij dus predikant was. Heeft hij ook nog allemaal gedaan. Het is behoorlijk op leeftijd mogen komen, maar zijn oorspronkelijke naam was Richard Wayne Pennyman. En heeft ons verblijd allemaal met ook de andere grootheden, Chuck Berry. Ja, ik draai hem straks al, Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Fats Domino. En later werd hij ook al een klein beetje bestempeld als de voorloper van de glam rock. Ja, ook leuk, hè? Speciaal voor de dochter, en misschien zit Frans van Gerven nog wel voor de radio, want dankzij hem ben ik gewoon fan geworden van ZZ en de Maskers. La Comparsa draaien we regelmatig in onze programma's. Maar vanavond Spanish Tears in 1964 werden door Bob Bauber en Jan de Hond, die pas geleden eigenlijk overleed, ja, werd dat op de single gezet. En het mooie is van ZZ en de Maskers dat die instrumentaaltjes dus regelmatig bij alle zenders nog volop gedraaid worden. Gaan jullie meenemen, want ja, niet lang geleden, en dat was op 26 april, hadden we afscheid moeten nemen van het nichtje Nedra Tiley, oftewel, ja, zij zongen met drie personen, de drie meiden van de Ronettes. Samen met Veronica en Estelle had ze successen, en dat waren er een heel aantal. Baby, I Love You, Walking in the Rain, maar ook deze. Be My Baby.

0: Ja, een van de pioniers van de rock'n'roll, oftewel Chuck Berry. Ja, het gaat eigenlijk over een jongen die diep in de bossen bent. New Orleans, hij woonde hij in een blokhut en speelde prachtig gitaar. En hij heette Johnny. En daarvan heeft deze artiest Chuck Berry de erebetoon aan Johnny Johnson, een pianist uit Chuck Berry's band. Nou ja, als je dan nagaat dat deze nog veel meer heeft betekend, heeft ook een hele hoge leeftijd mogen behalen. Is ook erg lang nog actief geweest. Steppenwolf, ja, een beetje pittiger werk op de maandagavond hier bij Omroep Venray. Maar liefst 38 albums hebben ze uitgemaakt. Maar het grote succes was er in 1968. Steppenwolf en Born to be Wild. Ja, deze werd gebruikt voor het album en voor de film Easy Rider. En daar speelden natuurlijk in Dennis Hopper, Peter Fonda en Jack Nicholson. Dat weten jullie thuis nog allemaal, ja. The Contours en Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ja, 1949, Bill Haley en His Comet. Ja, en hij verraste ons ook in de 50 jaren met Rock Around the Clock. Dat niet alleen, maar maakte nog andere grote juweeltjes. Want Bill Haley, ja, die bleef in de jaren 50 heel bekend. Ook met Shake, Rattle and Roll en Rock a Beetle, Boogie, Rip It Up bijvoorbeeld en New Rock the Giant. Ja, als je dan ook hebt over Johnny Paycheck, ja, zeg je misschien helemaal niks. Samen met Danny Young, Shaking the Blues, echt een bluesy sound. Alhoewel dat deze artiest aangemerkt wordt onder de country vlaggen. En dat hij daar toch wel heel veel in heeft betekend. Ja, het album werd ook uitgebracht van Shake in the Blues. Stond heel veel nummers op, overigens. 29. En ben je daar naar op zoek, dan gaan we eens eventjes een klein beetje rondkijken op internet. Ja, de artiest Johnny Paycheck. Misschien dat ik voor de komende weken nog eens een keer zo'n verrassing heb. Want ik heb altijd al uitgesproken dat het allemaal verweven is. Hè? Die country, die rock'n'roll, die blues. De artiesten die daar toch wel een klein stukje vanaf zitten, dat is Dan en Phil Everly. Every Brothers, nou, of je nou dan Bye Bye Love draait of Till I Kissed Her. Nou, ze hebben zoveel mooie juweeltjes gemaakt. Maar deze wil ik je vanavond voorschotelen. When Will I Be Loved? The Everly Brothers.

die warme herinneringen die blijven bij Ike en Tina Turner. Vooral bij Tina Turner die de latere jaren allemaal succesvol solo ging. Een paar jaartjes terug moesten we afscheid van deze diva nemen. Die ons zoveel mooie muziek heeft achtergelaten. Ja, we kennen allemaal die plaatjes. River Deep, Mountain High vanavond hier bij Omroep Venray. Proud Mary. Let's Stay Together, dat was haar eerste solo-single. En toen ging het circus helemaal los. Een aantal shows bracht ze rondom de wereld met ondersteuning van John Miles. Ik draaide daarvoor The Trucks en Wild Thing. Even naar de agenda, want die heb ik weer gekregen van Iwan. Maar voor dank. De voorbereiding van de Rock'n'Roll Meeting. De 50ste zijn in volle gang. Op 18 juli 2026 gaan we terug naar de gouden jaren van de rock'n'roll. De swingende dansvloeren, klassieke auto's en pure vintage vibes. Jubileum, daar moet je bij zijn. Dus pak de agenda maar vast. Groter wordt die jubileumeditie, stijlvoller en onvergetelijker dan ooit. Plaats op 18 juli 2026. En dan moet ik eens eventjes nog spieken waar ik het kan vinden waar het is. Nou, dat hoor ik dadelijk wel. Dan schrijven ze me nog even. Dan in Valkens waren het op 5 juli Zalen. En dan kan ik het even niet lezen, even groter maken. Oudenhoven Suite. En 4 juli treden ze ook op in een café. De Troubleshakers, daar heb ik het over deze band. Dus dat moet je maar eens eventjes goed doornemen op internet. Agenda van de rock'n'roll groep McTable. 31 juli en dan de 1 augustus hebben we Jailhouse Rock. Een fantastische rock'n'roll show. Een aantal artiesten en mensen die natuurlijk een andere grootheden coverden. Het is een groot rock'n'roll festival en dat is in Luxemburg. Dus je kunt dan ook meteen misschien iets lekkers halen. Daar bedoel ik mee te zeggen, Duitsland of Luxemburg, daar kun je nog de rookartikelen een stuk goedkoper krijgen. En het flesje heerlijke drank. Hier staan wij dus Am Sauerpark in Luxemburg. Jongens, als je dat nagaat, dat ik dan heel die kleine lettertjes allemaal. Dus ja, Iwan, doe het maar de volgende keer een beetje vergroot. Maakt niet veel uit. Ik heb nog een prachtige plaat voor jullie klaarstaan. En dat is er een van Ray Sharp. En Real Red Sails in the Sunset. We kennen die plaat ook van de heer Fats Domino. Maar deze, nou, best wel apart.

Ja, wie zou dat zijn? Dat zijn de Comets. Straks had ik Bill Haley en Razzle Dazzle. En dit was zijn begeleidingsband, de Comets. Ja, dat hoor je ook niet zo vaak op radio. Dus ik dacht, nou, vanavond zullen we dat eens even gaan rechtzetten. Ik heb er nog eentje die ik wil gaan draaien. Voordat ik jullie ga danken voor het luisteren naar Omroep Venray. Blijf bij ons, hè, want we hebben nog hele mooie muziek. Zometeen Johan Philipsen, dus die gaat jullie verblijden nog met zijn programma. En ja, het blijft altijd gewoon op Omroep Venray staan. Zullen we afspreken, of niet dan? Freddie Cannon, daar ga ik ermee uit met If You Were a Rock'n'Roll Record. Nou, hele mooie avond, hou het rustig allemaal en heel graag tot volgende week maandag. Dag, dag!

0: hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
5: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
7: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
5: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Time Switch, een wekelijkse rondleiding in de Americana blues en roots muziek. Samengesteld en gepresenteerd door Johan Philipsen.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Time Switch. Ja, de oude slogan. Ik neem u mee dwars door de tijd van de popmuziek. Dat is de laatste tijd ietsje anders geworden. Die popmuziek is uit de Zuidstaten van Amerika. En dan veelal blues, roots en Americana natuurlijk. Nogmaals, welkom bij dit programma. Boomtown was dit. En we gaan naar Cabin in the Hills.

Mooie stem, Hold My Breath. Ja, dat was inderdaad adembenemend mooi, tenminste. Ja, vaak is dat een persoonlijke mening natuurlijk. En u als luisteraar, ja, bent toch een beetje gebonden aan de keuzes die ik maak. Ik hoop dat u het meestal met mij eens bent. Hold My Breath, Drive to Survive, Clem's Night, Don't Bring No Letter en Cabin in the Hills. Wij gaan naar Honey Wine.

20 years from here, you're gonna miss me. If I left it up to you, honey wine, daar zijn we mee begonnen volgens mij. We gaan zo dadelijk naar Cigarette. Dat is ook een aparte song. One kiss led to another, ja. Dat is ook wel lekker. Even kijken, ja, sooner or later, daarachteraan.

Working it out sooner or later. One kiss led to another. En Cigarette. Dat waren de songs tot nu toe. We gaan naar California Sunrise. Doubt Me Now. Messing with the Kid. Ja, een song van Rory Gallagher. Maar nu op een totaal andere manier uitgebracht. Door ook weer een ander artiest.

bandwagon. Voordat Messing with the Kid komt, die ik straks al aankondigde, ga ik toch maar even afkondigen. Zoals dat clichématig ook weer heet. Ik dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft van de blues, roots en Americana. Een prachtige avond nog toegewenst en een hele mooie week. En graag tot de volgende keer. Dag.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.